0: sounds better with you.
1: Q music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: afgelopen nacht. In West-Vlaanderen stonden straten en wegen onder water en ook verschillende kelders liepen onder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de bliksem dan weer ingeslagen op een dak van een huis, met brand tot gevolg. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest vrijdag meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor het onweer, maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing een dag te laat of helemaal niet. Yves Stevens van het crisiscentrum.
1: Het is inderdaad wel een structuur. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
0: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. En op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. En rond deze tijd neemt Tunesië het op tegen Japan. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
1: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Hele goeiemorgen, 7 uur. Nieuws krijg je van Aline.
4: Goeiemorgen. Verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn er ondergelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
5: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen hem nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, hij zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
4: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht was er dan nog de wedstrijd Ecuador-liever Curaçao en die is geëindigd op een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maximaal boven de 30 graden.
3: En op dit moment verloopt alles zeer rustig op de snelwegen. Er wordt wel 1 ongeval gemeld momenteel op de E34 ter hoogte van parking Vorselaar. Daar moet je de omleidingen volgen.
6: Music.
7: Dorien Matthijs.
3: Hele goede morgen, Sunshines. Het is officieel zomer bij deze. De Bausa zet even de toon met nu Magnetic.

0: So don't call me up.
1: En mij niet bellen, zegt Mabel. Q-Music. Op deze zondag 21 juni 2026. Heel erg goedemorgen. Fijn dat Q al bij jou aanstaat. Na regen komt zonneschijn, dat zeggen ze altijd. Ook de storm van vannacht is terug gaan liggen. En de meteorologische zomer is bij deze ingezet. Ja, wie kan dat beter inleiden dan deze man?
2: Goedemorgen, lieve schat.
1: Onze meteor, heb je mijn mopje door? Swat, het gaat weer snikheet worden vandaag. Momenteel is het al, even kijken, 20 graden hier in Vilvoorde. Ja, en vanaf dit punt gaan we enkel nog de hoogte in. Dus de muziek kan niet achterblijven. Daarom stuur ik nu al de gloednieuwe Q-topschijf jouw richting uit.
3: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q-Music.

0: 2001 Train and Drops of Jupiter. Heel erg goedemorgen en welkom in
1: de Zondagochtendclub.
0: Reken maar dat jij daarbij hoort. We zijn een gezellig clubje van vroege vogels die al uit de veren zijn op dit moment. Zoals Cindy uit Tuffel bijvoorbeeld. Stuurt al goedemorgen, Doreen. Ik ben bezig met een vroeg loopje met Q in de oortjes. Zalig om nog even buiten te zijn voor die hitte van straks. Wat een dedication daar, Cindy. Hey, wat brengt jouw zwoele zomerse zondag? Laat het mij nu even weten in de Q-app, want ik ben heel benieuwd wat de plannen zijn.
1: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum summer,
1: Q-music. Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

Maxime en Babette Becciu. De zondagochtendclub is weer present vandaag. Sandra uit Scherpenheuvel die is niet al wakker, maar gewoon nog wakker na haar nachtshift hier net op zit. Zeg, kom veilig thuis daar, Sandra. Jan uit Harelbeke dan, die zegt, vandaag wordt een keer lekker niksen. Ah, wel groot gelijk. En Patrick uit Oostende die is op dit moment op prospectie aan ons gloednieuwe QB-chouse. En hij stuurt, goedemorgen Doreen. Zeg, wat een coole nieuwe setting met die DJ-booth in het midden. Ik kan niet wachten tot volgende zaterdag. En geloof mij, Patrick, wij zitten ook echt allemaal op hete kolen. Tot slot nog een berichtje van Sarah uit Kortrijk. Hier nog heel even aan het genieten van de coolste uurtjes van de dag. En al mentaal aan het voorbereiden op die 30 graden met een ijskoffie in de hand. Sarah, geen paniek. Ik voorzie jou de komende uren van goede schijven om het hoofd koel te houden. Lady Gaga is de eerste die ons komt vergezellen. Ze probeert nog heel even haar gezicht in de plooi te houden. Maar vanaf straks zal het met een zweetsnor te doen zijn.

0: de klok en staat Aline klaar met het nieuws. Aline, zeg, we zijn lang niet de enige die op zondag werken, hè?
1: Ja, klopt. Zowat 670.000 Belgen zijn regelmatig aan het werk op zondag. Dat is een record. En 2 op de 3 Belgen staan er ook voor open om op zondag aan de slag te gaan. HR-dienst Atentia heeft dat onderzocht. Op zondag werken wordt dus al maar meer een onderdeel van mensen hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra compensatie voor. En dan moet ik nog naar het WK voetbal. Daar zijn Ecuador en Curaçao niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel. Duitsland won met 2-1 van Ivoorkust. Duitsland is daardoor al zeker van de volgende ronde. En gisteravond heeft Nederland zijn valse start helemaal goed gemaakt. Het won met maar liefst 5-1 van Zweden. Vanavond nemen onze Rode Duivels het trouwens op tegen Iran. Zonnig en het wordt weer puffen en zweten vandaag, hè, want het wordt tot 34 graden. En ook de komende dagen blijft het zonnig en boven de 30 graden.
0: Er staat ook 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting de grens met Nederland op de E34. Tussen Zoersel en Lille verlies je 7 minuten, komt daar door een ongeval. Uitkijken dus, maar op een andere plaats verlies je wel minder dan 5 minuten.

0: Sabrina Carpenter op jouw zondagochtend. Maak daar maar snel een iced espresso van. En die kan ook Martien uit Peer goed gebruiken. Want ze stuurt: goedemorgen Doreen, ik ben om 5 uur gestart met mijn flexijob. We gaan het hoofd vandaag cool proberen houden met Q op de achtergrond. That's the spirit, zou ik zeggen. En daar ga ik voor zorgen deze morgen. Straks gaan we samen door de weekendkranten. Na Judith en ook Mr. Enrique Iglesias komt ons zometeen gezelschap houden.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Q Music.
0: Goedemorgen!

0: van Enrique Iglesias zet die radio inderdaad gerust wat harder.
1: De weekendkranten wegen.
0: Bijna 900 gram. Vandaag staat er weer zoveel in dat ik een kleine selectie heb gemaakt van krantenkoppen die je misschien over het hoofd zou kunnen hebben gezien. En we beginnen vandaag met ja, het stormweer natuurlijk. Ook vannacht heeft het opnieuw stevig geraast. Vooral in West-Vlaanderen. Ja, die zijn weer getroffen daar. En opvallend, de Be Alert mail die je krijgt ter waarschuwing, die kwam bij vele mensen pas uren later aan. Dus de waarschuwing kwam pas na de storm zelf. Helemaal niet logisch. En dat kwam omdat sommige maildiensten dat bericht als spam zagen. Dan nog heel opvallend nieuws. Want ik lees in het laatste nieuws dat de supermarktketen Lidl een eigen pub opent. En dat in Noord-Ierland om de strenge alcoholwet daar te omzeilen. Je moet daar dus kunnen aantonen dat het aanbod in de buurt ontoereikend is voor je drank mag verkopen. Ja, en dat was daar in Noord-Ierland niet het geval. Dus dan maar een cafévergunning, dacht Lidl. En dan ook nog een sportkrantenkop over de meest opvallende spelers van het WK. Zo hebben ze onder meer over de jongste en oudste speler in de kranten. Dat zijn de 17-jarige Mexicaanse middenvelder en de 43-jarige Schotse doelman. En de titel van duurste en meest waardevolle speler dit WK draagt Lamine Yamal. Hij heeft een marktprijs van, hou je nu heel goed vast, 358 miljoen euro. Ik moet daar spontaan van duizelen, zeg. 358 miljoen euro. Tjongejonge, dure bedoeling, zeg, die Lamine Yamal. Swat, zometeen laat ik Pharrell Williams op je los met het anthem van de dag. Maar eerst is het aan de langst genoteerde hit in ons Q Top 40. Die titel is voor de heren van Offenbach. Hier zijn ze met hun Miles Away. Hele goeiemorgen.

Berichtje van Angelique in de Q-app. Zeg Doreen, zou de airco tijdens de Q-foute party een standje lager kunnen? Wel, het antwoord is ja hoor. Een zwoele bedoeling gaat het zeker worden door al die foute hits. Maar we hebben ook van alles in petto om die hitte wat tegen te houden. Dat komt helemaal in orde. Nog voor het nieuws van 8, Lola Young. You know

0: kijk. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: 8 uur, een zomerse goeiemorgen. Aline heeft het nieuws.
4: Goeiemorgen. Wateroverlast door de hevige regen vannacht. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Je hoort het crisiscentrum.
5: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
4: Omdat ze dan als spam of phishing beschouwd worden en de waarschuwingen dus worden tegengehouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA onze collega Jarno Berto.
6: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen hem nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
4: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. En zo net heeft Japan gewonnen van Tunesië. Daar werd het 0-4. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag. Maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
3: En op de snelwegen alles onder controle, want files van 5 minuten of langer zijn er niet.
7: Music. Dorien Matthijs.
3: Bruno Mars is zijn streken nog niet verleerd. Hij zet deze zwoele, hete eerste zomerdag in met I Just Might.

Zweedse Zara Larsson back you. Dit jaar maakt ze een soort van tweede werelddoorbraak mee. Want onder andere haar Lush Life die je net hoorde is 10 jaar na datum weer helemaal hot and trending momenteel. Binnen een dikke 2 maand komt ze trouwens naar ons land. Want op zondag 23 augustus staat ze op Pukkelpop. Daar gaat ze ongetwijfeld de banger die je net hoorde brengen. Maar ook haar favoriete nummer van haar persoonlijk gaat ze daar brengen. En dat is deze. Midnight Sun, zo heet hij, uit haar nieuwste

0: en Alesso met Never Going Home Tonight. Ja, en dat is ook niet het plan bij mij, want straks vertrek ik richting Spanje. Ja, en moet je nu eens een goede mop weten? Ik had die reis geboekt met het idee om een weekje te gaan bakken in de zon. Ja, maar dat kan de komende week gewoon ook perfect hier. Dus dat is niet echt de echte domper. Wat veel ongelukkiger is, is dat ik net in de lucht hang terwijl de Belgen spelen. Vanavond om 9 uur staat dat te gebeuren. De Rode Duivels tegen Iran. Ja, en we moeten gewoon winnen. Hè. Geen andere optie als we zeker willen zijn dat we doorgaan naar de volgende ronde. Want de andere landen in onze poelen die hebben ook gelijk gespeeld. Dus het gaat heel spannend worden vanavond. We doen een kleine pronostiek. Wat gaat de uitslag worden volgens jou? Laat het mij nu even weten in de Q-app, want ik ben heel benieuwd.
1: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kissy, Keno. Lekker lang opladen. Kissy. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Ritchie, citroen met Frans.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.

Thomas Gray en zijn Rumors Back You. Vanavond om 9 uur spelen onze Rode Duivels tegen Iran. Ja, hoe staan we ervoor? Wat is de pronostiek, vroeg ik hier net. Evelien uit de Wervik stuurt. Doreen, ja, ik weet niet of je veel zal missen daar in het vliegtuig op dat moment. Ik heb Iran zien spelen en het zal moeilijk worden. Maar ik hou het op 2-1 voor België. Jari uit Geraardsbergen die denkt exact hetzelfde. Kenny uit Dentergem hoopt zelfs op 3-0. We moeten veel doelpunten maken, zal belangrijk worden in de eindscore voor onze poelen. Oké, maar de spirit zit goed. Dat leid ik eruit af uit de Q-app. En dan is er nog Anne-Sophie uit Kortrijk. Geen pronostiek voor mij, stuurt ze. Maar een leuke ochtendritje op mijn paard met Q op de achtergrond. Zalig, zeg. En daar in West-Vlaanderen komt het zonnetje al erdoor, zie ik. Straks in de playlist Shakira en Burna Boy met het WK-anthem van 2026. En vanavond om 9 uur dus de Rode Duivels aan zet. Nog voor het nieuws van 8:30. Shawn Mendes bij Q. Hele goeiemorgen.

0: Sam Mendes, het is 8:30 daarmee. En Aline staat weer klaar met het nieuws. Aline, wat was dat allemaal vannacht? Zoveel onweer.
1: Ja, en dat ging dus gepaard met veel gedonder en een echt spektakel van bliksem. Hè. Er werden bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. Dus echt lichtflitsen. Nu, die hevige regen zorgde wel voor hinder, onder meer in Oost-Vlaanderen en Limburg. In West-Vlaanderen was er wateroverlast op verschillende plekken. Er waren ook felle hagelbuien en die veroorzaakten bij sommige mensen schade, bijvoorbeeld aan auto's en zo. En dan naar het WK voetbal in de VS, want wie gaat Jeremy Doku vervangen bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran? Ik heb eens gebeld met onze sportjournalist Jarno Berto, die is voor ons in de VS. En volgens hem is de meest logische optie Leandro Trossard. Maar het is dus afwachten wat bondscoach Rudy Garcia zal beslissen. Dat gaan we vanavond weten. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee iets koeler, 24 graden. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig en de maxima blijven boven de 30 graden.
0: En op dit moment verloopt alles vlot op de snelwegen. Nergens verlies je 5 minuten of meer. Q. Sounds

looking back this time. Calvin Harris, vanaf morgen. Een hele week blessings voor de oren. Want we gaan dan van fout naar nog veel fouter. Vandaag is de allerlaatste dag om te stemmen trouwens. En ik bedacht mij daarnet dat ik dat zelf nog niet had gedaan. Dus daar heb ik net verandering in gebracht. Ik zing zelf in een 90s band. Dus mijn top 3 zijn allemaal bangers uit de 90s geworden. Op de derde plaats bij mij is geëindigd deze. Yes.

0: deze Every Time We Touch. En mijn nummer 1 is deze geworden. Rhythm is a Dancer van Snap. Ik hoop maar dat hij hoog scoort dit jaar. Stemmen op jouw top 3 kan nog tot 7 uur vanavond. En nadien is er onherroepelijk een volgorde bepaald voor dit moment.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: maak je zomer fouter dan ooit. Met de Foute 728 van Q. I'm coming. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.
1: Op aan Gangnam Style.
0: Stem nu op jouw favoriete Foute hit.
2: Lekker blijven.
0: Op qmusic.be of in de Q-app. En luister vanaf morgen naar de Foute 728. Q-Music.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me.
5: Ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Q-music.

0: Kaiser Chiefs met Ruby Back You. Vanaf maandag knalden we een hele week de foutste lijst van het land door jouw boxen. Want we werken toe naar de Q-foute party natuurlijk. Nog maar 5 nachtjes slapen en het is zover. Jonathan uit Zwijndrecht zegt: Doreen, ik hou het niet meer. Laat die foute muziek maar komen. En tot volgende week vrijdag. Heel graag, Jonathan. Ik ben mega excited om jullie voor de eerste keer in het echt te zien. Dus ik ben ook keihard aan het aftellen. Natasha uit Eeklo dan, die stuurt al een foto van haar foute partykledij. Lekker veel fluo daar. Bij mij wordt het eerder bling-bling. Dat is het enige wat ik al kan verklappen. En daarover gesproken, er staat hier intussen een pareltje van een schijf te blinken bij mij.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Bas Serra, of ook wel The Voice van Vlaanderen met All Because of You bij Q.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10 om te zien live.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb.

0: van toen, die kan bovenal.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go voor info naar telenet.be. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: 9 uur, heel erg goedemorgen. Hier is Aline met het nieuws.
5: Goedemorgen. 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Atentia.
6: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
5: Slaaptekort komt vaak door stress, maar kan ook medische aandoeningen spelen soms een rol, bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, dus met veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en er raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien en die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is wel fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. En daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties, vertelt collega Jarno Berto.
7: Het meest logische op dit moment lijkt dat die Leandro Trossard van rechts naar links verschuift, omdat Trossard eigenlijk zijn plek op de linkerflank opgaf aan en voor Jeremy Doku. Dat wil zeggen dat er een plek vakant is op de rechterkant. En dan lijkt het ons wel waarschijnlijk dat het ofwel Dodi Lukibakio of Alexis Salemakers wordt en niet bijvoorbeeld Kevin De Bruyne schuiven naar rechts om Hans van Aken een plek op dat middenveld te geven.
5: En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft in zijn groep nu evenveel punten als leider Nederland, maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust en is zowel zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm, maxima tot 34 graden vandaag. Aan zee is dat 24 graden. En ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
4: En onderweg gaat het er lekker op zijn zondags aan toe vandaag, want nergens op de snelwegen verlies je 5 minuten of meer. Music.
3: Dorien Matthijs.
4: Zometeen Jelly Roll op deze prachtige zondagochtend na Galantis en 5 Seconds of Summer. Maak daar maar

Jelly Roll en I'm Good. Een heel erg goedemorgen, lieve vrienden. Het is 9:09 op deze zondag 21 juni. En dus officieel zomer bij deze. Ondertussen ook al 22 graden hier in Vilvoorde. En we gaan ook de allerlangste dag in vandaag. Dat doen we niet alleen. Avril Lavigne houdt ons gezelschap, net als ik. Dit is aan

0: feeling.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran. Met Repeat It. Ik denk niet dat ik in mijn leven al vaak zo jaloers ben geweest als ik deze week ben op Q-collega Bert de Kok. Maar echt zo jaloers dat ik ben. Oh, je kan het je niet voorstellen. Bert heeft deze week een van mijn allergrootste idolen ontmoet. Ja, ik wil nog net niet zeggen man van mijn leven, want hij is getrouwd, dus pootjes af. Maar oh, ik ben zo jaloers. En ik leg je de reden zo meteen in geuren en kleuren uit.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik met een auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
4: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
3: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
3: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucie. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Hoogstraten.
2: Dit, okay, is Q.

0: Q-collega Lost Frequencies dus met Live It All. Deze week de sterkste stijger in onze Q-top 40. 14 plaatsen de lucht in. Waar waren we? Ah ja, ik ben stikjaloers op Bert de Kok. Ik ga daar gewoon eerlijk voor uitkomen. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij de man van mijn leven in het echt heeft ontmoet. Tom Holland. Of natuurlijk beter bekend als Spider-Man. En Tom heeft zelfs de hand van Bert geschud. Kunt je dat nu geloven? Dus ja, natuurlijk moest ik even aan Bert zelf vragen of hij zijn handen al gewassen heeft intussen.
1: Spijtig genoeg heb ik mijn hand al moeten wassen ondertussen. Want ik wou het zo lang mogelijk niet doen, uiteraard. Want ja, hallo, de handdruk van Tom Holland. Even, kom hè. Die dode huidcellen, laat ons die zo lang mogelijk op mijn dode huidcellen houden. Maar natuurlijk, ik had mij ook geschminkt als Spider-Man. En mijn hand hing ook al voor de helft vol met schmink. Dus bij deze heb ik een, ja, toch wel weer gewassen hand.
0: Ah, oh, tjie toch. Swat, eind juli in onze bioscopen de nieuwe Spider-Man film Brand New Day. Dus stel dat je een filmpje graag meepikt deze zomer. Blijf luisteren, want er vallen cinematickets te scoren. Pommelien Thijs maakt zich summerproof. Ze heeft al zand in haar zakken. Dit is Atlas. Goedemorgen.

0: Je hoort de Keen Back You and Everybody's Changing. Daarmee is het 9:30. Tijd voor het nieuws met Aline. Aline, heel wat mensen slapen niet genoeg, lees ik.
1: Ja, 60% van de werknemers heeft wekelijks slaaptekort en bijna 20% heeft er elke dag last van. De grootste boosdoener, dat is stress. Maar soms ligt het probleem bij een medische aandoening, zoals slaapapneu. Dan stop je geregeld met ademen. En dat heeft allemaal effect uiteraard op je functioneren, onder meer op je werk. Je kan je dan minder goed concentreren en ook je motivatie daalt. En dan op het WK voetbal in de VS worden de reisbeperkingen van Iran wat versoepeld. Dat heeft de bondscoach laten weten. Voor hun derde groepswedstrijd tegen Egypte mogen ze zelf hun aankomst in de VS kiezen. Normaal is dat maar een dag voor de wedstrijd. Iran kreeg die strenge maatregel opgelegd door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanavond neemt Iran het op tegen onze rode duivels. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is het koeler, 24 graden. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig en de maxima blijven boven de 30 graden.
0: Wauw, wat een temperatuur zeg. En onderweg verloopt alles vlot. Nergens verlies je 5 minuten of langer.

0: Duidelijk. Eén kandidaat minder in de running, dus meer kans voor jou op die cinematickets. Want we spelen zometeen weer de quiz voor...
1: Alles. Alles of niks.
0: Ja, en hoeveel die alles nu is, dat bepaal jij zelf. Want je mag mij nu in de Q-app laten weten of jij meespeelt voor 2, 4 of 6 cinematickets om deze zomer eens een filmpje mee te pikken. Gisteren won Jan uit Brugge er 4 en hij gaat met zijn gezin naar de Toy Story film. Maar misschien wil jij wel die nieuwe Spider-Man film gaan checken. 2, 4 of 6 tickets. Maar ik sta precies op de markt. Waarvoor speel jij? Let wel op. Hoe meer tickets je wilt, hoe moeilijker de vraag wordt.
1: Het Q Beach House. Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum summer. Q.
1: Music. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Q met het prachtige Rain Down On Me. Twee tickets, dat is de inzet van vandaag in...
1: Alles, alles of niks.
0: Dat staat er toch op het spel bij Nathalie uit Kortrijk. Goedemorgen, Nathalie.
2: Goedemorgen, Dorie.
0: Hallo, hallo. Zeg, wat doe jij zoal op deze bloedhete eerste dag van de zomer?
2: Afkoeling zoeken.
0: Dat snap ik, dat snap ik.
2: En chillen.
0: Chillen. Ook heel goed. Ja. Zeg, als je straks wint, wie is de gelukkige die mee mag?
2: Allee, mijn vriend.
0: Allee, je vriend. Oké, super, Nathalie. Zeg, allerlaatste vraag voor we eraan beginnen. Ga je soms naar het Q Beach House?
2: Ieder jaar.
0: Oké, dat is al heel goed voor de quizvraag. Het is een echte weggevertje als je daarnet goed hebt geluisterd. Want volgende week zaterdag van 1 tot 4 staat de kick-off van het Q Beach House op de planning. QDJ's Vincent Vierens, Jolien en Jore zijn daar van de partij. Maar we hebben ook een special guest gevraagd om daar te komen optreden. Welke Vlaamse artiesten gaat dan in Oostende de pannen van het dak komen zingen? Je mag nu antwoorden.
2: Hoe is het niet?
0: Oei, gokje, snel gokje.
2: Pommelien.
0: Oh nee, nee. Nathalie, het had echt heel goed gekund. Het is Camille. Maar ik snap je gok. Het was een... Oh nee.
2: Ik twijfelde tussen Pommelien en Camille.
0: Toen we net verkeerd gegokt. Zeg maar toch, dikke merci om mee te spelen, hè.
2: Oké, dank u, Dorie.
0: Zeg, en fijne zondag daar, bye-bye.
2: Fijne, dank u wel.
0: Ciao, ciao.
2: Dag.
0: Oh, doen we. Zometeen krijgen we bezoek van Katy Perry, maar eerst het wondermooie Die on this Hill nog van Sienna Spyro. Oh, allee, ik ben aan het balen voor Nathalie. Maar toch, goedemorgen. Kap.

Chains to the Rhythm. Bijna 10 uur. Dus Jana de Wilde staat klaar met nog meer zomerse bangers voor jou. Ik ga mijn valies gaan maken, want ik ben voor een paar dagen ribbedebie naar Spanje. Maar ik ben net op tijd terug voor onze Q-Foute Party. Dus misschien tot dan. Ciao, ciao.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Hou je van een goede ochtendshow?
4: Maarten en Dorothee.
3: Goedemorgen.
5: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
3: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: 10 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Aline.
3: Goedemorgen.

0: 60% van de werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Atentia.
1: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. Kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
0: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol. Bijvoorbeeld slaapapneu. De reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas één dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is in Mexico. Voor hun derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En intussen is het nog altijd niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond in de match tegen Iran. Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties, vertelt collega Jarno Berto.
2: Het meest logische op dit moment lijkt dat die Leandro Trossard van rechts naar links verschuift, omdat Trossard eigenlijk zijn plek op de linkerflank opgaf aan en voor Jeremy Doku. Dat wil zeggen dat er een plek vakant is op de rechterkant. En dan lijkt het ons wel waarschijnlijk dat het ofwel Dodi Lukibakio of Alexis Salemakers wordt en niet bijvoorbeeld Kevin De Bruyne schuiven naar rechts om Hans van Aken een plek op dat middenveld te geven.
0: Volop zon en tropisch warm, lokaal tot 34 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering, veel zon en temperaturen boven de 30 graden.
3: En er zijn geen files van langer dan 5 minuten.
4: Music. Jana de Wilde.
3: De zon die staat al lekker hoog en de goesting voor het weekend nog hoger. Een zeer goede morgen, lieve vrienden. En welkom bij Q.

kracht van onweders heeft Adele net opnieuw het startschot gegeven voor een zomerse warme dag. Je hoorde Set Fire to the Rain bij Q. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is zondag 21 juli vandaag. Het is 9 over 10. En de zomer is officieel begonnen vandaag. Dat ga ik vieren met extra veel zomerse hits in de playlist deze voormiddag. Ik zie al Morricante, Master KG en West aan. Enfin, het gaat lekker zo worden op de radio.

0: iets wat we voorlopig niet gaan doen. Mark Amber en Belong Together in de ochtend van Q-Music. Een zeer goeiemorgen. Patrick uit Oostende is al aan het uitkijken naar volgende week zaterdag als we met heel Q-Music terug verhuizen naar daar. Ja, Patrick, hou je klaar. We komen de stad overnemen en dat terug 2 maanden lang. Maar ik ben blij dat je ons heel graag erbij wil. Luisteraar Annemie is onderweg naar een bowlingtoernooi. En dat nadat ze niet geslapen heeft vannacht door de warmte. Luisteraar Annemie, oh, ik snap je zo hard. Het was 29,5 graad bij ons binnen in de slaapkamer. Het ging niet. Het is niet gelukt. Dus als er vandaag wat wartaal uit mij komt, meer dan anders, dan heeft dat zeker daarmee te maken. Extra veel muziek, dat ga je vandaag krijgen van mij. Ik heb de Q-topschijf van Alex Warren zometeen na een van de grootste hits van Purple Disco Machine.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Want daar is Maya de Bij.
4: Yeah. Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
5: Het verhaal begint, dus kom maar dichterbij.
6: Ik kan niet wachten.
4: Tickets en info via studio100.com.
7: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
8: Go Yellow!
9: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Oei, nog maar tot 21 juni?
9: Yep. Info op telenet.be.
11: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
12: Midas, je kan altijd vooruit.

Alex Warren en Passenger, de cue topschijf van deze week. Het wordt naar mijn gevoel een beetje ondergewaardeerd, dus ik haal het graag nog eens aan. De videoclips die Alex Warren maakt, dat zijn minifilms op zich. Die zijn zo grappig. Die zitten zo origineel in elkaar. Als je het gemist hebt, je hebt nog kansen genoeg. Want onze cue topschijf die hoor je een week lang het extra vaak bij Q. En dan iets dat sommigen misschien gedaan hebben omdat het de enige plek met airco in de omgeving van een huis is. Sleeping in my car. En Roxette die heeft dat goed gezien in de

als je naar het land gaat waar Amy MacDonald vandaan komt, Schotland, en je gaat helemaal naar het noorden, dan wordt het maar 18 graden vandaag. Enfin, als je het echt niet meer aan kan, dan vertrek je maar gewoon naar daar. Het is 1 minuut over 10:30 nu en goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen, want er staan geen files.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Als je nog wat inspiratie zoekt voor de foute 728, dan ga ik zo meteen een hele goede suggestie spelen na Harry Styles en American Girls.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: En luister vanaf morgen naar de Foute 728. Q-Music.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
1: Richie. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Harry Styles met American Girls. Volgende week vrijdag, dan gaat er gezweet worden, maar het wordt zo'n gezellig, zweterige bende als we met z'n allen naar de Foute Party gaan in Flanders Expo in Gent. Komende vrijdagavond staat dat te gebeuren. Je kan daar nog altijd tickets voor kopen via de Q-app of qmusic.be. Maar nog leuker dan kopen is de tickets natuurlijk winnen. En dat kan je doen tijdens de Foute 728. Dat is echt al jaar en dag het voorsmaakje van de Foute Party. En we doen het dit jaar daarom natuurlijk opnieuw. Nog tot vanavond. 7 uur kan je stemmen op de lijst van dit jaar. Dus de vraag is simpel. Welke foute hit mag, of beter moet er voor jou, bovenaan de lijst staan? Je kan nog snel je stem uitbrengen via onze website of via de Q-app. En je hoort de lijst dan vanaf morgenochtend 6 uur bij Maarten en Dorothee. En ik ga alvast stemmen op deze hit. Want in Nederland stond hij op nummer 1 in de charts toen ik geboren werd in december 97. En dat verdient wel iets. Dit is West by Q en Alane, hopelijk iets verstaanbaarder dan ikzelf.

Vorig jaar op 162 en de foute 728. Maar waar staat hij dit jaar? Je kan nog tot vanavond stemmen op de lijst via de Q-app.

0: iedereen die werkt en zwoegt in de hitte Unstoppable van Sia.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Meteor, oftewel de beste Belg in de Q-top 40. Dit is Nooduitgang. Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
3: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
2: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Kissy, Kendo, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeer

0: qui est ben bon.
1: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen. Het nieuws met Aline.
3: Goedemorgen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost. Dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek. Een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen er geen gewonden en is er nog niemand opgepakt. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de incidenten. Zwaar ongeval op de Grote Markt in Kortrijk. Het gebeurde gisteravond. Een motorrijder is erin gereden op een terras. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed zo in op 3 mensen. Je hoort de burgemeester.
4: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden en is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
3: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld, dat heeft de bondscoach laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas 1 dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp ligt in Mexico. Voor hun 3e WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Volop zon en tropisch warm, lokaal tot 34 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering. Veel zon dus en temperaturen boven de 30 graden.
2: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
5: Music.
6: Jana de Wilde.
2: De zomerhit van DJ Licious en Milo zometeen na een welkomstwoord van Miles Smith. Een zeer goedemorgen.

DJ-licious samen met Milo en Forever Young bij Q. Ze staan daarmee op nummer 28 in jouw Q top 40. Just remember, we're forever young. Als je ze nog wat hoger wil, dan ga je er maar een hartje aan geven. Q-music. Het is bijna te zot om te beseffen, maar volgende week start al de laatste week van het schooljaar. Niet dat er nog heel veel lessen zullen gegeven worden, het zijn vooral de proclamaties. De rapporten die worden uitgedeeld, misschien hier en daar nog eens een uitstap of een barbecue voor de leerlingen en leerkrachten. Maar voor veel leerkrachten, leerlingen liever die een goed gevoel hadden over hun examens, is dit waarschijnlijk de leukste schoolweek van het jaar. Voor anderen waarbij de toetsen net iets minder goed gingen, misschien wel de spannendste. Maar bon, we blijven positief. Iedereen heeft zijn best gedaan, dus hopen op de allerbeste resultaten. En ik duim vooral mee dat het een topzomer mag worden. Vol goede rust, zon en ook heel veel bezoekjes aan ons Q Beach House in Oostende.

0: even niet meer met jezelf overweg? Zit je vast? Wil je uitbreken uit jezelf? Dan begint alles bij dansen. Het is het motto waar Lady Gaga al 17 jaar over zingt.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum
3: Summer Q-Music. Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
12: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Carrefour. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haar omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Q-Music. Q sounds better with you. Q.

0: show.
1: Suzanne en Freek met de halverwege. Zometeen de Suzanne en Freek uit The Zeros. Behalve dan dat ze geen koppel waren, ze ook niet in het Nederlands zongen en misschien ook maar één keer echt hebben samengewerkt. Maar hey, wel met succes, want Broken Strings van James Morrison en Nelly Furtado, dat was een van de tophits van 2008. En je hoort ze zometeen na Swedish House Mafia met de hit van vorige zomer. Dit is Wait So Long by Q. Goedemiddag.

James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings. Daarmee 1 minuut over 11:30 geworden. Een zeer goede morgen. Als je ergens op de Vlaamse snelwegen aan het rijden bent, verlies je nergens meer dan 5 minuten in de file. Sounds better with you.

positie in de Q-top 40 verloren. Maar dat is niet zo gek als je weet dat Die Die van Shakira en Burna Boy die plek heeft ingenomen. Homewrecker van Summer moet het dus doen met een tweede plek in de lijst. En zometeen nog een artiest die het goed doet in de Q-top 40 met twee noteringen op zijn naam. Maar eerst een mega samenwerking uit de tents. Dit zijn de Chainsmokers en Coldplay bij Q met Something Just Like This.

De trompetten van Bruno Mars. Je hoorde Risk It All bij Q Music. Een berichtje van Els uit Beringen die zegt: hey Anna, de laatste loodjes hier voor de examens wiskunde voor Ruben en Sophie. Heel veel succes aan iedereen die op dit moment nog in de blok zit. En ook een bericht van Heidi uit Dilbeek die zegt: goedemorgen, aangezien de 100 kilometer de nacht van Vlaanderen afgelast was door het slechte weer en ik hem meewandelde voor Kom op tegen kanker, heb ik dan maar besloten om hemzelf in mijn eigen regio te stappen. 100 kilometer in Dilbeek en 1000 euro opgehaald. Heidi, supergoed gedaan. Merci voor al jouw steun. Dit is Silver nu. Turn the Tide.

0: Yesterday, tomorrow.
1: Berre met yesterday, today, tomorrow. Dat zijn alle dagen waarover het over voetbal gaat bij ons. Want de WK-gekte die gaat lekker door. En zeker vanavond, want de Belgen die spelen om 9 uur vanavond tegen Iran. Vorige keer haalden we een 1-1 gelijkstand tegen Egypte. En dat was al oké. Maar we gaan toch een beetje beter moeten doen als we ergens bovenaan willen eindigen in dat klassement. Dus go Belgen. Vorige week dan hing ik in de Q-luchtballon op het moment dat de Belgen aan het spelen waren. En dat was super cool, want ik zag van bovenaan in de lucht allemaal grote schermen staan. Bijvoorbeeld in Aalst, daar zijn we overgevlogen met allemaal supporters die klaar stonden om de Belgen een hart onder de riem te steken. Dat was een magisch beeld. En vanavond zal dat volgens mij minstens even straf zijn als toen. Heel veel succes aan de Belgen op het WK.

authenticiteit boven alles. Dat lijkt in de popmuziek de nieuwe trend. Want zowel Olivia Rodrigo, Lola Young en Olivia Dean, die je net hoorde, die zingen over rauwe emoties en delen online alles wat goed gaat, maar ook alles wat minder goed gaat in hun leven. En kijk, het werkt. Het is bijna 12 uur ondertussen. Tot aan het nieuws krijg je deze feel-good schijf van Flo Rida. Dit is

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Het is 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Aline.
2: Goedemiddag. Opnieuw transmigranten onderschept aan onze kust. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten ontdekt. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen.
3: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bevrijden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
2: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost. Dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek. Een paar uur later waren er ook in Jette. Bij beide incidenten vielen er geen gewonden en er is ook nog niemand opgepakt. De politie is een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de incidenten. En op de Grote Markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op drie mensen. Je hoort de burgemeester.
4: Er kwamen eigenlijk drie moto's aangereden.

0: rijden aan een behoorlijk hoge snelheid. Eén moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden en is het uitgegleden met zijn moto in de terras. Drie mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
1: Volgens het parket raakten twee mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed en zijn motor is in beslag genomen. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan. En de maxima liggen rond 35 graden dan.
2: En er staan geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
3: Music.
4: Ja, naar de wilde.
2: We knallen verder door de zondag met de maximum hits van Q. Met zometeen Nena en Kim Wilde. Eerst Kygo.

Lena met Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. Het is bijna zover, nog een kleine week. En dan gaan we met Q-collectief onze valiezen inpakken om richting Oostende te trekken. Waar ons Q-Beach House opnieuw een hele zomer terug te vinden zal zijn. We zijn op dit moment bezig met de laatste afwerkingen. En dan is alles eigenlijk klaar voor een zomer vol met live muziek en tal van andere activiteiten. Je kan nu in de Q-app al een klein beetje checken wat we daar van plan zijn. Maar die kalender wordt de hele zomer lang veel meer aangevuld met alles wat er nog bij komt. Wat je vooral nu al moet onthouden is dat de grote opening volgende week zaterdag is. We beginnen vanaf 1 uur. En dat met een live optreden van Camille. Dat ga je echt niet willen missen. En hopelijk kom je ook eens op bezoek deze zomer. We staan er 2 maanden lang. En dan kan je komen genieten van een appeke, een cocktail en een bezoekje aan jouw favoriete Q-DJ in de radiostudio.

0: meest vervelende dat iemand kan zeggen, maar soms moet het gewoon. Told You So van Martin Garrix en Jax. En zometeen een van de vier hits die Taylor Swift op dit moment heeft. En het is niet de soundtrack van Toy Story 5 die je krijgt.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Hoogstraten.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
5: 10 om te zien.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer. Midden in de Afwasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen.
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
7: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
7: Well, we maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
8: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Het anthem van een zorgeloze zomer waar alles kan, niets moet. Gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie en genieten van het leven dat ondanks alles wat er in de wereld gebeurt ook vaak heel schoon kan zijn. Dat is nu The Thing I Love. Max en Andy Grammer, die hoor je nu bij Q.
1: No

0: naar de Foute Party. Volgende week vrijdag Natalia met I Want You Back. 2:30. Goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen op dit moment. You.
1: Jana de Wilde.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis met I Hate That It's True. Zometeen een man die een tijdje terug nog in de AFAS-dome stond. Dat deed hij samen met zijn collega Aiken. En nu heeft hij vooral solo een hele drukke showagenda voor deze zomer. Ik heb zijn samenwerking met Pitbull bij voor zometeen.
2: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: je zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.
1: Op een Gangnam Style.
0: Stem nu op jouw favoriete foute hit.
2: Lekker blijven.
0: Op qmusic.be of in de Q-app. En luister vanaf morgen naar de foute 728. Q-Music.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: De ketelaren voor de Bruinen.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
5: Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo.
10: Q. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

dat heel wat soundtracks in de hitlijsten terechtkomen. Denk aan de cute opschijf van Taylor Swift van Toy Story 5. En deze was van The Devil Wears Prada 2, Sienna Spyro en Material Lover. Als volgend jaar de Muziek Awards worden uitgereikt voor de prestaties van 2026, mag je er zeker van zijn dat Sienna Spyro dus ook in de prijzen valt. Zometeen een absolute zomerschijf op je bord. Het is eentje uit de 80's, maar of je dan jong was of vandaag, je kent hem sowieso en er kan op gedanst worden. Eerst maar

Maxime en Babette met Hoe dan ook. Zometeen is er Liam Dert om jouw gezelschap te houden. En de volgende keer dat wij elkaar terug horen, dan is dat in het Q Beach House volgende week zaterdag. Niet vergeten, grote opening vanaf 1 uur met de enige echte Camille die komt zingen. En nu zoals beloofd, wat zomer op je bord met Morricante, Jekke Jekke uit de 80's. Geniet nog van jouw zondag.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Yellow!
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Het is iets over 1. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Aline.
6: Goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakte wel niemand gewond. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen.
7: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse water, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
6: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
8: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische speciaal.

0: Ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
1: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
2: Het gaat graag op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Music. Liam Dert.
2: Op hete dagen lijkt het asfalt soms nat terwijl het kurkdroog is. Dus laat je niet afleiden en drive safe. Dit is Miles Smith.

Stromae. En alors on danse. Wist je dat niemand minder dan Pitbull, de rapper, dat ooit gesampled heeft? Ja, je hoort het, hè? Guantanamera. Dit is de vibe van vandaag, hè. De eerste dag van de zomer. Het is snikheet buiten, dus ook alleen zomerse beats bij Q. Als je straks naar je radio kijkt, niet schrikken als er een zonnestraal uitkomt. Zometeen het antwoord op deze vraag. Waarom huur je de komende dagen best geen deelfiets in onze hoofdstad in Brussel? Eerst muziek van Afrojack en ook de nieuwste van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: Jello.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
6: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

De inwoners van Londen die zijn boos, want ze kunnen geen deelfietsen meer gebruiken. Enfin, het is te zeggen, ze durven ze niet meer te gebruiken. Vorige week vond daar de World Naked Bike Ride plaats. Ja, mensen gaan dan, zoals dat zegt, met de billen bloot om al fietsend door de stad te protesteren tegen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar veel deelnemers die gebruikten daar dit jaar een deelfiets voor. En lieten alles, ja, zomaar hangen op het zadel. De Londenaars die vinden het degoutant en sommigen die weigeren nog die fietsen te gebruiken. Ook bij ons in Brussel wordt elk jaar zo'n event georganiseerd. Dat was gisteren namiddag. Ik weet niet of er deelfietsen zijn gebruikt. Ik was er zelf niet bij. Maar ik zal toch even te voet gaan nu in Brussel. Gewoon voor de zekerheid. Even die deelfietsen een paar dagen laten voor wat ze zijn. Zeker bij deze temperaturen. Een lederen zadel. Oh, ik mag er niet aan denken. Oh. Dit nummer gaat normaal gezien over de winter. Maar met het plakkerige weer zou het ook over deze hittegolf

Thomas Gray en Rumours. Het is geen gerucht, maar niets minder dan de waarheid. Het is zomer. Welkom in het leukste seizoen van het jaar. Weinig seizoenen die we zo graag zien komen. Het regent ook foto's van thermometers in de Q-app deze namiddag. Van 32 graden bij Lali tot 40 in de auto van Frank. Ja, het is de allerlangste dag van het jaar, hè? Maar liefst 16 uur en 45 minuten is het klaar vandaag. Volledig gevuld met zon dit jaar. Dus hierop zal je het langste moeten wachten van het hele jaar. Dit is Dancing in the Moonlight.

0: geen namiddagdip. Nog zonnesteek is resistent voor deze van Toploader, Dancing in the Moonlight. Mocht de Q-top 40 een voetbalploeg zijn, dan had je 29 reserves, 10 gewone spelers en 1 kapitein die helemaal bovenaan staat. En dat is sinds dit weekend de vrouw die verantwoordelijk is voor het anthem van het WK voetbal, Shakira. Je hoort haar zo meteen met dat nummer, met Die Die. Eerst even meegeven dat er 1 file nu is op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse buitenring, 7 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op andere plekken verlies je dus minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert.

0: frequencies. Samen met Tom O'Dell en Black Friday, Pretty Like the Sun. Het wordt allesbehalve een Black Friday volgende week. Het wordt net de meest kleurrijke vrijdag van het jaar, denk ik. Want het is de Foute Party in Flanders Expo in Gent. Met ook een spectaculaire act van de QDJ's. Ik ga er nog niet te veel over verklappen, maar het wordt echt letterlijk met een grote entree dit jaar. En ook dit legendarische zinnetje wordt door de Foute Party weer actueel.
1: Tot in Gent, Natalia.
0: Want onder andere Natalia, die is er voor de eerste keer ooit bij. Net als K3, Lies, De Romeo's en Belle Perez. Er zijn nog tickets en die koop je via qmusic.be of in de Q-app. En de morning after de Foute Party, dan doen we dit.
2: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum
4: Summer Q Music.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
4: Q sounds better with you.
7: Q Music.

heerlijk de cute opschrijf deze week. Alex Warren en Passenger. Hopelijk nemen onze rode duivels het stuur zelf in handen straks in hun tweede wedstrijd op het WK voetbal tegen Iran vanavond. Waar ga jij kijken? Ik ga dat doen op groot scherm bij mij in de buurt. En Laurien uit Kortrijk die heeft zelfs zo'n scherm in haar tuin gezet om samen met vrienden, familie en buren uiteraard ook te kijken. Toen ik daarnet naar hier reed, besefte ik ook plots dat ik totaal niet weet van waar die naam komt, rode duivels. Blijkbaar kregen ze die naam al in 1906, toen ze 5-0 wonnen tegen onze noorderburen tegen Nederland. Hun coach noemde hen toen in alle euforie duivels en ze speelden toen ook al met rode shirts. Voilà, een weetje om misschien vanavond te vertellen. De rode duivels straks dus om 9 uur op het WK. Na de toch wel flauwe match tegen Egypte hebben ze hopelijk wat peper gestoken waar de zon niet schijnt vandaag. Of zoals Tom Grennan het zegt, be fearless like a lion heart. Kom aan, duivels.

0: Heeft er iemand een zakdoek voor Aaron Blommaert? Tranen van goud. Waarom gaat dit fragment over een zakdoek viraal op het internet?
1: And bring some tissues.
2: Really?
1: Oh yeah.
0: En wat heeft het met QDJ Bert de Kok te maken? Je hoort het na 2 uur. Eerst muziek van Shepherd en Pink. Dit is You and Your Hand.

0: over twee. Goedemiddag, je hoort Aline met het nieuws.
1: Goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat bevestigt de politie. Die vond een kogelinslag in de gevel van een woning. Maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête la Musique. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, is nog onduidelijk. De politie kon wel een verdachte oppakken. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran begonnen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is er onder meer bij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen, zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
2: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
1: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, rond 33 graden. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen zelfs rond 35 graden dan.
0: Op de Brusselse buitenring verlies je nu 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Maar andere plekken waar je meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen, die zijn er nu niet.

0: vorig jaar was Olivia de populairste naam gemiddeld over alle landen heen. En daar zit deze vrouw volgens mij voor iets tussen. Olivia Dean. Je kan het je moeilijk voorstellen nu, maar stel worst case, we krijgen een uitgeregende zomer. Dan is het belangrijk dat er toch wel een paar goede films in de cinema zijn. Eind juli komt de nieuwe Spider-Man-film uit met opnieuw Tom Holland als Spider-Man. En ook zijn lief Zendaya speelt deze keer mee. Q-DJ Bert de Kok die mocht hen interviewen over de film met een Spider-Man-tekening op zijn gezicht. En wanneer hij vroeg hoe we ons moeten voorbereiden op de film, zei Zendaya dit.
1: Hi. Hello. Hi. Love the face paint.
2: Oh, thank you so much. Yeah, you look amazing, by the way. As always, I have a question. You know the movie. I'm very excited about it. But it's only coming out next month. So we have a month to prepare ourselves.
1: Yes.
2: So what should we do to prepare ourselves? Are there things we need to see, things we need to listen to?
1: I would say watch all of our Spider-Man's previous. Mm-hmm. Just to keep you caught up. I guess that would also mean a couple Avengers movies as well.
2: A lot of them.
1: And then bring some tissues.
2: Really?
1: Oh yeah. We go there.
2: Really?
1: You know what I mean?
2: Again?
1: I know.
0: Bekijk alle vorige films, oké, maar neem ook zakdoeken mee. Dat is toch iets wat je niet meteen verwacht bij een Spider-Man-film. Het was een goede vraag van Bert, want hij gaat er ondertussen viraal mee. Het fragment is opgepikt tot in Amerika. Je kan alle beelden checken op de socials van Q.

0: ben het zelden zo eens geweest met iemand als met deze Jelly Roll. Oh, what a beautiful day. I'm good, I'm good. Heb jij ooit lessen Spaans gevolgd? Dan durf ik er geld op te zetten dat je leerkracht minstens één keer een bepaald liedje heeft gebruikt voor nieuwe vocabulaire. Want er is één nummer dat over de hele wereld het meest wordt gebruikt in taallessen Spaans, omdat het zoveel basic woordenschat bevat. Maar weet jij ook welk nummer? Zometeen hoor je het bekje.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

Martin Garrix. My lungs screaming. Die maakte deze Repeated. This heart is bleeding. Met zijn goede vriend Ed Sheeran, maar... I love this feeling. Intussen heeft hij al een nieuwe BFF. Dance & Boon, ze delen constant video's samen op hun socials, dus zal er waarschijnlijk ook wel een samenwerking in zitten. Na Engels is Spaans de taal die mensen het vaakst willen leren naast hun moedertaal. Ja, en er is denk ik een geheime regel dat alle leerkrachten Spaans hetzelfde nummer moeten gebruiken voor basic woordenschat. Maarten uit Locristi die denkt aan deze. Enrique Iglesias, Bailamos. Ja, dat zijn te veel Engelse woorden voor in de Spaanse les, denk ik. Volgens Chelsea uit Opwijk gaat het om deze van Ricky Martin. Dit zou wel een goeie zijn voor de cijfers, maar niet zo goed voor de vocabulaire. Bijna iedereen heeft dit toch wel speciale nummer in de Spaanse les proberen mee te zingen al. Het leeft soms echt rent-free in mijn hoofd. Je krijgt het er niet meer uit. Dit is Me Gustas Tú. 12 de la noche.

0: Dit was haar eerste doorbraak en nu heeft ze een tweede adem gevonden. Sarah Larsson. Na Gen Z verovert ze nu ook Gen Alpha. Het is ruim 2:30. 1 file op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse Buitenring. 5 minuten op kop erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op andere plekken in de file verlies je minder dan dat. Minder dan 5 minuten.
1: Liam Tert.

Als ik mijn ogen sluit, sta ik bij dit nummer in het Q Beach House. En vanaf volgende week kan dat ook met de ogen open. Want het Beach House is dan na een jaar terug. Was het schooljaar of het academiejaar te druk? Zit je nog in examenmodus? En heb je nog geen studentenjob voor deze zomer? Ik ga dat straks fixen voor jou. En zeg, heb je dat nieuwe nummer van Taylor Swift al gehoord? De soundtrack van Toy Story 5? Nee? Wel, je hoort het zo meteen. Na Beyoncé en If I Were a Boy.

0: deze zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Oh, Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.
1: Op aan Gangnam Style.
0: Stem nu op jouw favoriete foute hit.
2: Lekker blijven.
0: Op qmusic.be of in de Q-app. En luister vanaf morgen naar de foute 728. Q-Music.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Ja, zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan krijg je twee plopsa hier op passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: als je op een dag even een man zou willen zijn, Beyoncé.
1: But you're just a boy.
0: Ja, dan zou ik het wel vandaag doen. Voor de Real Testosteron Experience. Tijdens het WK voetbal uiteraard. Straks om 9 uur de Rode Duivels tegen Iran. En opvallend aan de match vanavond, ze spelen in het duurste stadion ter wereld. Dat staat in LA. Wordt soms ook wel het 8e wereldwonder genoemd. 3 jaar geleden heeft Taylor Swift daar opgetreden voor 70.000 Swifties. En dat zorgde toen voor een kleine aardbeving in LA. De Swiftquake hebben ze die gedoopt. Dus hopelijk ja, dat dat vanavond opnieuw zo kan zijn. Hè? Dat onze Rode Duivels zo vaak scoren dat het voor een Devil's Quake zorgt.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En over de duivel gesproken, dit is Taylor Swift met haar nieuwe I Knew It, I Knew You.

Het is zomer. En dus is ook het seizoen van de vakantiejobs begonnen. Lana uit Boeghout die start na haar examens meteen in de supermarkt. Ja, veel studentenjobs zijn nogal saai of repetitief. Je doet het eigenlijk vooral voor het geld. Maar bij sommige jobs kan je ook het nuttige aan het aangename koppelen. Want wat als ik je vertel dat we voor deze zomer nog op zoek zijn naar studenten om het Q Beach House mee uit te baten. Dat is hard werken, maar je hebt wel permanent zeezicht en een vakantiegevoel. Meer uitleg vind je op qmusic.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Het is net 3 uur. Goedemiddag. Nieuws met Nico.
3: Goedemiddag. In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf daar. 1800 anderen passen hun uurroosters aan. En de scholen voorzien ook geen opvang, dat heeft de minister van Onderwijs gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen, omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Het gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en waarom, dat is nog niet duidelijk. De politie kon wel een verdachte oppakken en ze onderzoeken dat incident nog. En een uur geleden is ultraatleet Mathieu Bonne in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijk afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. En Bonne heeft een plan.
4: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
3: Nou, veel succes met zijn recordpoging. Haalt Bonne trouwens ook geld op voor Pelicano, een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanmiddag zonnig bij 33 graden. Vanavond en vannacht is er dan kans op een onweersbui. Ook morgen en de rest van de week blijft het hoogzomer met veel zon en rond 35 graden.
2: Wat een gekke man die Mathieu Bonne. Zeg, dankjewel Nico. Salut. 1 file op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Brusselse binnenring. 10 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo. Dat komt door een ongeval daar. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je minder dan 5 minuten.
5: Music. Liam Dert.
2: Wat ontbreekt nog vandaag? Een trompet om de zomer in te luiden. Gelukkig hebben de mannen van Panic at the Disco erin bij.

dit moet ik letterlijk nemen. Want ik ben mijn allergiepillen vergeten nemen. Maar ik moet zeggen dat het wel werkt, de muziek als medicijn. En waarschijnlijk ook door het onweer dat alle pollen heeft weggewassen. Dat kan er ook iets mee te maken hebben. Het is een superspannende periode voor mij, want... mijn lief en ik hebben een huis gekocht. Ja, we zijn heel blij. Maar er is al snel een probleem opgedoken. We weten niet goed waar het exact is. En nee, we doen niet mee met blind gekocht. Eerst dit nummer van Jessie J dat over een iets kleinere aankoop gaat. Dit is Price Tag.

0: Turn the Lights Off. Dat doen we binnenkort. In een ander huis. Mijn lieve en ik hebben ons eerste huis gekocht. En dat is super spannend natuurlijk. Vooral omdat we niet weten waar het is. Ja, het zit zo. We kennen wel het adres. We kunnen er naartoe gaan. We hebben het ook al bezocht voor ons bod natuurlijk. Maar het probleem zit hem in de uitspraak van de gemeente waar we gaan wonen. We hebben al verschillende dingen gehoord. We zijn zelf niet vandaar, dus we weten het niet zo goed. Het is in... Ja, en nu ja, moet ik het ook direct zeggen. Hè, dus ik moet de verschillende uitspraken geven. Het is in Scheldewindeke. Zo zou ik het zelf uitspreken als ik het lees. Maar we hebben ook al Scheldewindeke gehoord. Of Scheldewindeke. Dus help ons. Mensen uit de buurt of mensen die het kennen. Wat is de juiste uitspraak? Ja, zodat we niet meteen door de mand vallen als we binnenkort verhuizen. Hè?
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
4: Vikings. Play it smart.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Zij zit eerder met wedding fever momenteel. Gisteren heeft ze de officiële trouwfoto's van de fotograaf gedeeld op haar Instagram na haar trouw een paar weken geleden. Smelt, smelt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ook dit nummer is om bij te smelten. De debuutsingle van Bas Serra, de winnaar van The Voice. You sound better with you.
2: The morning light is falling on your sweater.

0: Clean Bandit. You can keep on crying, baby boy. En Anne-Marie met Cry Baby. Als je een huis koopt, moet je op zoveel dingen letten dat je bijna de essentie durft te vergeten. So you can keep on crying, baby. En dat is de plaats waar je exact gaat wonen. Wij hebben een huis gekocht in een dorp waar iedereen blijkbaar een andere uitspraak voor heeft. Ellen die zegt bijvoorbeeld welkom, ik woon daar ook. En ik zeg Scheldewin Deken. Ook Andres uit Zottegem, dat is ernaast, die zegt, je spreekt het uit als Scheldewin Deken. Maar Jari uit Scheldewindeke zegt het zo, want dat schrijft hij. En Anne uit Melle, wat er ook naast is, die zegt ook nog dit.
1: Hier, bij mij in de buurt. En dat is gewoon Scheldewindeke in Oosterzeele.
0: Ja, sorry, maar ik kan er niet meer aan uit. Waar wonen wij nu? Iedereen zegt iets anders. Louis uit Wevelgem zegt ook nog, ik ben treinbegeleider, ik moet dat vaak afkondigen. Officieel is het Scheldewindeke, maar de locals zeggen Scheldewindeke. Het is vooral een deelgemeente van Oosterzeele, dus ik ga dat gewoon zeggen vanaf nu. Ik woon in Oosterzeele van ons.

0: dit doet altijd deugd. En goede gitaar. U2 en Vertigo hoorde je bij Q. Het is bijna 4:30. Twee files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse ring. Op de binnenring staat er een van 10 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. En op de buitenring 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plekken in de file verlies je nu minder dan 5 minuten.
1: Q Music, Liam Dert.
0: En met Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion.
1: Q

0: beelden al gezien van op het WK? De Japanse supporters die na elke match het hele stadion opruimen, hun bekers in PMD-zakken steken en ook de spelers die alles van het veld opruimen, hun hesjes en zo. Voor de hele wereld lijken het voorbeeldige mannen de Japanners. Maar in Japan zelf denken ze daar helemaal anders over.
1: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer,
1: Q Music.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruis.
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goal, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger.
0: And you let her go.
1: And let her go. Niet te verwarren met Passenger van Alex Warren. Dat is onze Q-topschijf deze week. De Japanners die staan erom bekend om georganiseerd en netjes te zijn. En ook om op verplaatsing nemen ze dat mee. Op het WK voetbal hebben ze de drang om de stadions te poetsen en op te ruimen. Zelfs de Japanse spelers. Maar het thuisfront, en dan vooral hun vrouwen, die zitten eigenlijk met nog meer verbazing naar die beelden te kijken dan de rest van de wereld. Blijkbaar is Japan het land uit de ontwikkelde wereld met de grootste kloof tussen mannen en vrouwen. De mannen die doen niks in het huishouden en de vrouwen doen bijna alles. Dus over die beelden op het WK zeggen de Japanse vrouwen: hallo, dat onze mannen dat gedrag maar eens meenemen naar huis. En dit is Shakira. Zij maakt er wel een zootje van.

American Girls van Harry Styles, de man die ervoor gezorgd heeft dat je Naomi van der Poorten vorig weekend hebt moeten missen. Maar ze is terug en ook haar playlist surft verder op de hittegolf zometeen. En deze brengt je ook al in de sfeer. Kevin Little en Turn Me On. En wat mij betreft, tot in het Q Beach House.

0: ochtends 4 uur het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze daarom uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer ze rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom hebben we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
1: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf daar. 1800 anderen passen hun uurroosters aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor de hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. En in Tarragona in het noorden van Spanje zijn 3 jongens van 12 en 13 jaar verdronken toen ze met vrienden van op de rotsen in zee waren gesprongen. Ze kwamen in de problemen door de sterke golven. 3 van hen konden zichzelf redden, de 3 anderen moesten gered worden, 1 van hen stierf ter plaatse en de 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er nog een bui vallen bij minima rond 21 graden. En morgen volop zon en tot 35 graden.
3: Oulala.
0: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen richting de grens met Nederland op de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. 6 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5.
4: Music.
5: Naomi van der Poorten.
0: Ja, je weet nooit tegenwoordig, maar voorlopig geen emmers water uit de lucht, maar wel een bak.

Jennifer Lopez. Goedemiddag. Zeg, als ik eerlijk ben, denk ik echt dat je je best gaat moeten doen om droge bilnaatjes te vinden in Vlaanderen op het moment. Die hittegolf, het is een dingetje. En ik steek de hits in de hittegolf. Wat denken we daarvan? Want Teddy Swims komt er nog aan, Bazaar ook. Zelfs de Scissor Sisters heb ik kunnen strikken. Ik heb me uitgesloofd, al zei ik het zelf. Eerst Timbaland en Carrie Hilson, The Way

0: Mr. Know-It-All.
1: Top song, hè? Zeg, er moet toch echt iets in het Vlaams pompwater gezeten hebben. Zo'n 9 jaar geleden zal dat zijn. Want volgend jaar, in 2027, vieren heel wat topartiesten in Vlaanderen hun 10-jarig jubileum. Zo heeft Meteor een jubileumshow gepland in de Aanvalsdoom, 5 mei 2027. 10 jaar Meteor. En ook een andere Vlaamse groep die viert volgend jaar hun 10-jarig bestaan. Ooit zijn ze begonnen met een hele specifieke coupe. Daar stonden ze ook wel een beetje onbekend. Maar zo 10 jaar later schiet er niet veel van over eigenlijk.
2: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Vandaag!

0: Luister vanaf morgen naar de Foute 728. Hugh. Music.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas. Je kan altijd vooruit.
5: Dit is Q Music.

0: Forever Young.
1: DJ Licious en Milo met Forever Young. En ik heb nog zo'n paar Vlaamse klassebakken klaarstaan hoor. Bazaar bijvoorbeeld. Zij vieren volgend jaar 10 jaar Bazaar. De tijd vliegt. 10 jaar geleden echt doorgebroken. Toen leerden we hen echt kennen met een hele specifieke sound. En ook een heel specifiek kapsel. Schone jongens, daar gaan we ook niet onnozel over doen. Met ook zo'n typische lange lokken. Was echt zo'n ding, hè. Bazaarhaar. Maar tegenwoordig loopt er nog maar 1 lid zo rond. De Mathieu Terrein. Maar zijn pluimen, dat zijn ze niet verloren. Bigger than ever eigenlijk. Ze hebben 3 shows aangekondigd in de Roma, om die 10 jaar te vieren. En dat zijn het ondertussen al 5 geworden. Ze zijn bijna allemaal uitverkocht. Dus daar zijn we nog lang niet vanaf hoor, van die boys. Die mannen worden echt de Clouseau van de millennial.

0: Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. En hela goed nieuws, want er is geen enkele plek op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. Dus even de temperatuur opmeten bij mijn denkbeeldige vrienden. Dat doe ik alles graag. Aaron Blommaert, heb jij voor die ijsemmer gezorgd?
1: Yep.
0: Kijk, goed. Natalia, heb jij die rosé mee?
2: Ja.
0: Ah, wel heerlijk, dan kunnen we door.
3: Naomi van der Poorten.

0: Chandelier van Sia. We gaan daar niet flauw over doen, ja, ik weet het. Gemengde gevoelens over onze eerste WK-match op maandag. Hè. Maar ik zie het glas liever half vol. En zeker dat dat glas mij geserveerd wordt door Romelu Lukaku. Dus zometeen gaan we nog eens samen terug naar die... ja... own goal van Egypte. Oké, maar dat maakt me niet uit. Het was een mooie goal, het was een mooi moment en je hoort het zo.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Citroen met framboos. Bekend.

0: hand.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Messi rust op zijn kamerbrede schouders. Romelu Lukaku. En de man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst twee. Al aan de rechterkant nu. Daar is hij al. En hij scoort.

0: Pedro uit Gerardbergen stuurt een berichtje. Hopelijk doet Romelu het weer vanavond. Mijn pronostiek is 2-0. Go, go, go. En Lisa Taarschot die stuurt ook. Romelu Lukaku mag mij inderdaad ook al eens een glas wijn serveren, Naomi. Dat begrijp ik, Lies. Daar ben je zeker niet alleen in, denk ik. Maar als hij vanavond nog eens een paar goals kan serveren tegen Iran, dan ben ik ook al content. Je kunt niet alles hebben in het leven. Zometeen Taylor Swift, die toch iets minder vanille en braafjes blijkt dan ik eerst had gedacht. Maar eerst Alex Warren.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q Music.

Axel en Grosso met More Than You Know. Ja, en er zit ook meer in Taylor Swift dan je denkt. Want ze is volop aan het schrijven aan nieuwe muziek. En deze week is ze gespot toen ze s'avonds laat toekwam in een muziekstudio. Maar ze is pas om 6:00 terug naar huis gegaan. 6:00. Dus nachtje doorgeschreven aan muziek daar. Ik had echt nooit zo dat rock-and-roll leven in Taylor Swift gezien. Ik vind dat toch wel stoer, zo'n nachtje door. Ja, ik dacht, Taylor die zit aan de rozenbottel om 8:00 en ze ligt te maffen tegen 9:00. Maar nee, ze blijft verbazen. Dit is Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.

0: die enkel 's ochtends en 's avonds één keer te rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
1: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Dat gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus ook erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen volgend schooljaar al en daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd er gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort Ridder.
2: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhuis, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
1: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs, naar minister Zoal Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe die auto van de weg raakte en in het water belandde is nog niet duidelijk. Het wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. Een ultraatleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijk afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
3: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
1: A man with a plan. Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon tot 35 graden. En woensdag meer wolken en tot 36 graden.
4: Ja, en misschien ben jij wel ook een man with a plan of een woman with a plan. Ah wel? Dan zal ik u eens laten weten hoe snel je daar geraakt. Want er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 7 minuten. En richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabeke ook 6 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Iets anders als jij ergens op een strand of een park of aan een zwembad muziek hoort deze zomer.
5: Music. Nou, niet van der Poorten.
4: Dan is er zo'n 78% kans dat het deze Magnetic is die door de boksen knalt. Dikke zomerhit van de Bouw.

0: Craig David. We hebben vrijdag voor het eerst onze foutfit van dit jaar mogen passen. Want volgende week vrijdag is het natuurlijk weer van je foute party. En ik heb een update over of er nu wel of niet pluimen in mijn gat gaan zitten. Ja, want dat houdt u al wekenlang bezig, dat weet ik wel, maar eerst dit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want Judith heeft het nog eens geflikt, nog eens de Q-playlist gehaald. Deze keer met een lied om de liefde te vieren. I'd love to be in love.

0: I like it. Mijn outfit voor de foute party volgende week. Want ik heb ze vrijdag mogen passen. Afgelopen vrijdag. En ik had pluimen in mijn gat besteld. Ja. Gewoon, omdat we maar één keer leven. En dat dat ook wel fout is en zo. En ik heb ze gekregen. Jawel, dat is een primeur, dames en heren. Alleen gaan de pluimen rond mijn gat zitten. En op mijn schouders ook. Ja, dat is ook al een grote tip. Enfin, de natie kan weer door met haar leven. Belangrijker nieuws. Bruno Mars die staat vanavond voor de derde en laatste keer in Parijs. In het Stade de France. Dus we gaan dat vieren met zijn I Just Might.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een dom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim.

Aan allen die VTM Go Plus hebben, proficiat. En allen die geen VTM Go Plus hebben, ook proficiat, al mis je wel iets. Want die wondermooie documentaire van Suzanne en Freek staat erop. Die ze dus volgt tijdens de 10 uitverkochte Gelredooms shows. En we vieren het leven, heet de docu. En dat krijgt natuurlijk extra betekenis door de longkanker van Freek. Prachtige mensen. Nieuwe docu dus op VTM Go.

0: ponte a jugar.
1: Mr. Worldwide.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull met I Know You Want Me. En zo is het 5:30 al geworden. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Brussel bijvoorbeeld op de E40 tussen Wetteren en Erpenmeren 8 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Le Grellelaan ook 8 minuten bij. Richting de grens met Frankrijk op de E40 verlies je 7 minuten tussen Gistel en Jabeke. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar

0: Espresso van Sabrina. It's the me espresso. Als het zo 30 graden plus is, dan is er een zekere Enrique Iglesias die volledig in zijn element is. Je moet het hem niet leren. Zijn bruine benen zijn goed ingesmeerd, zijn pilotenbril op zijn neus, zijn wenkbrauwen extra bushy, dat goddelijk lichaam goed ingesmeerd, ga ik vanuit. En vamos, je hoort hem zo. En vanaf volgend weekend kan je ook bij ons komen zomeren.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum summer.
3: Q-music. Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.

filmmaker uit Westende die tekent ook present op de officiële opening van het Q Beach House zaterdag 27 juni. Dat is heel goed, Maaike. Jolien Roets, Joren Linssen en Vincent Viers die gaan het kop daar met veel trali tralala openen. En op het einde van de avond hebben wij een rendezvous, want ik ben er van 7 tot 10 uur om de allereerste dag weer af te sluiten.

ze flikte toch weer eens. Sienna Spyro met Material Lover. Berichtje van Maya uit Deinzen. Ze zegt hopelijk genoeg water voorzien op de foute party vrijdag. Ja, zeker Maya. Ja, het wordt nog echt heel warm. Hè. We zijn er nog niet vanaf. Maar er is natuurlijk een hitteplan. Er is veel extra water voorzien. Dus dat komt goed. Maar één goede tip. Ja, draag zo weinig mogelijk kleren eigenlijk. Hè. Ja, het is voor uw eigen goed. Echt, je moet daar niet afkomen in een plusje minionspak of zo. Want dat houdt je echt niet uit. Misschien dit jaar best een keer een zeemeermin of zo. Dan kan je in een bikini komen bijvoorbeeld. Enfin, ik denk maar luid op na. Na 6 uur geef ik je alleszins mijn top 3 voor de foute 728 dit jaar. Want die hoor je natuurlijk deze week als voorbereiding op de foute party. En dit jaar vond ik het eigenlijk heel makkelijk. Ja, want ik heb het bij één artiest gehouden. Lekker simpel. Je hoort het na 6 uur. Eerst Bad Day.

0: Hou je van een goede ochtendshow?
1: Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
0: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker.

0: waarvan er 3 met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar, zo lang, zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
1: Ja, want de komende dagen zouden we volgens die voorspellingen ruim 30 graden halen. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door die hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden.
2: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer te rijden en in tussentijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
1: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen volgend schooljaar al. En daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd er gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
3: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest. Dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen. Ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief en ik zeker ook de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhuis, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
1: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs, naar minister Zoual Demir. Dubbelslag voor Jasper Philipsen in de ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philipsen ook de eindzege in de ronde van België.
4: Ik heb hard na deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen, maar natuurlijk alles wat je hebt is mooi.
1: En in de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. Hij reed op de slotklim in de slotrit. Alle vluchters 1 voor 1 voorbij en finishte alleen voor de Fransman Martinez en de Nederlander Lemmen. Onze landgenoot Jarno Wiedaars werd knap 4e. Pogacar wint die ronde van Zwitserland ook met meer dan 6,5 minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Ilan van Wilder eindigt knap 5e in dat algemeen klassement. En Maarten van Riel heeft de halve Ironman, moet ik zeggen, in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden en dat is een nieuw record daar op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon tot 35 graden en woensdag meer wolken en tot 36 graden.
5: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten bijtellen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5.
6: Music. Naomi van der Poorten.
5: Maar ja, nog een uurtje samen nazomeren. En de zon gaat nog lang niet onder, dus dat weekend duurt extra lang tegenwoordig.

0: dan ook, over een klein uur sluiten de stemmingen voor...
1: De Foute 728.
0: Ja, dus nu moet het echt wel gaan gebeuren. Ik heb hier vandaag nog een paar luisteraars met uitstelgedrag binnen zien komen, maar beter laat dan nooit. Het is oké, ik ben blij dat jullie stemmen. Janne bijvoorbeeld, die gaat voor Eddie Wally, het feestteam en Sonne Bollekes. Ik ben ook een van die mensen met uitstelgedrag, dus ik ga het zo meteen uitbrengen, maar ik ben er ook uit. En het is eigenlijk heel simpel geworden, want er is één vrouw die mij op alle vlakken kan bekoren, in alle decennia, in alle genres. Het is fout, het is niet fout. Enfin, het is een legendarische vrouw. Het is Kate Ryan. Dus om drie... Yeah.

mijn absolute favoriet is natuurlijk dit nummer. Onkloppbaar. Diesel, Chanté. Hit it, Kate.

0: tikken de 30 graden aan. En dat blijven we nog even doen. Dus als het zo warm is, dan trekken we echt alle registers open. Ik doe dat toch in mijn playlist. En als het warm is, dan mag er al eens iets meer, toch? Zo qua genre, een beetje buiten de lijntjes kleuren. Dus zometeen haal ik er de man, de myth, de legend, de koning van de reggae erbij.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: je zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.
1: Hoppa, kan dan staan.
0: Stem nu op jouw favoriete foute hit.
2: Lekker bijna.
0: Op qmusic.be of in de Q-app. En luister vanaf morgen naar de foute 728. Q-Music.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
7: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
6: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
8: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
10: Go Yellow!
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Echt? Een heel jaar?
11: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
13: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
14: Midas.

belofte maakt schuld. Sun is Shining van Bob Marley. En het een Funkstar Deluxe heeft er wat beats over gegooid. Het werd een top 10 hit in België. En ik denk dat je hem goed kan gebruiken. Sun is Shining.

0: 1971 maakten Bob Marley en The Wailers een nummer met de titel Sun is Shining. En in 1999 dacht Nandine, tja, hier ontbreken precies nog wat beats. Dus hij gooide er wat beats bij. En Funkstar Deluxe, die had er verdorie een goede neus voor. Het werd een top 10 hit in België. En ik denk dat deze ook voor jou heeft deugd gedaan op deze zonnige zondagavond. Ik krijg er ook al heel wat foto's door van David bijvoorbeeld uit Oostakker, al helemaal in het rood. Een goede t-shirt, zijn vriendin denk ik dat het is, heeft al duivelsoortjes. Die moet ik dringend ook eens aanschaffen. Staat daar heel goed. Enfin, als we lang genoeg blijven spelen natuurlijk. Het zal afhangen van de match vanavond tegen Iran, vanavond om 9:00 natuurlijk. En zometeen ga ik dat WK-lied nog een keer door je oren sturen om je supportersboot zo al een beetje te laten pompen en om ons voor te bereiden voor vanavond. Eerst nog even dit. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-West 8 minuten bijtellen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5.
1: Sounds better with you.
2: Naomi van der Poorten.
1: Q. Q sounds better with you.
3: Oh, de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven? Dat is toch niet te geloven? Zijn eerste boltoets.

0: zometeen Meteor met dat breekbare nieuwe nummer Nooduitgang.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goal, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Hoogstraten.
7: Q-music.
8: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: You Only Live Once, dat is zo 2011.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want tegenwoordig maakt Lost Frequencies er Live It All van. Lia is dat

30 met People Help the People. Daar hebben we al veel te lang niks meer van gehoord. Hè. Waar we wel veel van gaan horen, dat zijn de supporters vanavond, denk ik. Want ik ben heel benieuwd hoe jij je voorbereidt op die WK-match van vanavond. We spelen tegen Iran vanaf 9 uur. Dat is ook goed, want dan is het een beetje afgekoeld. Hè. En het is ook niet een stuk in de nacht. Dus dat is zo het ideale, de ideale compromis eigenlijk. Maar hoe ga jij dat beleven? Ik heb al een berichtje binnengekregen van Melvin bijvoorbeeld. Hij gaat het WK combineren met een zwembad, zegt hij. Hij heeft een paar opblaaszwembadjes buiten gezet en de tv ook gewoon buiten gerold. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit.

0: Samen maakten ze Señorita. Het was nog niet warm genoeg. Het zal ook warm zijn bij Jannes. Want hij gaat de match van de Rode Duivels tegen Iran om 9 uur gaan kijken in het WK-dorp in Capelle op den Bosch. Céline die trekt er ook op uit. Ze gaat kijken in Baar West. Maar er zijn ook minder gelukkigen. Mensen die nog andere dingen te doen hebben of die het moeten combineren, zoals Amanda.
1: Ik ga lekker werken vanavond in Sint-Truiden. Voor diegenen die lekker cool kunnen zitten binnen tijdens een match, zeker doen. En vergeet niet voldoende te drinken.
0: Ja, dat vind ik een heel goede raad. Het klinkt een beetje alsof jij zo in de verpleegkunde zit of zo. Misschien is dat jouw shift, want je denkt aan de ander. Ik vind dat heel mooi. Ook Sander, die moet het combineren.
2: Ik ga leren voor de examens, voor morgen natuurwetenschappen en de Belgen bekijken. Straks.
0: Heel veel succes daar en het komt allemaal goed. Nog een beetje een aanmoediging.
3: Tous ensemble, hey!

0: Goedenavond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. 30 graden rond zelfs. Weerman David de Henau.
1: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar, zo lang, zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
0: In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat een deel van de inwoners daar zonder drinkwater zit. Het komt door een lek in de waterleiding, de tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal duren. Een dubbelslag voor Jasper Philips in de ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jeno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philips ook de eindzege in de ronde van België.
2: Ik heb hard na deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen. Maar natuurlijk, alles wat je hebt is mooi.
0: Ja, en ook dubbelprijs voor Tadej Pogacar in de ronde van Zwitserland. Hij reed in de slotrit op de slotklim alle vluchters één voor één voorbij en finishte alleen. Onze landgenoot Jarno Widar werd daar knap vierde. Het is voor Pogacar zijn derde ritzege in Zwitserland en hij pakt ook de eindzege daar met een ruime voorsprong op de eerste achtervolger. Ilan van Wilder eindigt knap vijfde in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht helder, alleen in het zuiden en oosten is er kans op een bui bij minima rond 21 graden. En morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden.

0: Athene. En live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer.
0: Q. Music.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.

0: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels over een uur aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links. Op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuyper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
1: De Duivels moeten winnen tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg

0: al veel vooruitgang, vooral dan in Libanon.
1: We've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago, to 3 days ago, additional progress has been made. We're all working towards regional peace.
0: Toch blijft Israël de pro-Iraanse milities van Hezbollah in Libanon aanvallen. Vorige nacht vielen er daarbij nog 7 doden, onder wie een kind. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels rond deze tijd aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jan Noberto is in LA.
2: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links. Op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuiper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
1: De Duivels winnen maar beter tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. Analist en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld.
3: Het is de tweede wedstrijd, dus al die zenuwen zijn toch wel iets minder. Langs de andere kant dat er één ding naar boven kwam in de eerste wedstrijd. Dat is dat we niet goed zijn begonnen. En dat we toch zeker de hele eerste helft een beetje achter de feiten hebben aangelopen. Je moet een goed resultaat neerzetten. Ook de manier waarop moet goed zijn. Dus ik zou vanaf seconde 1

Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten. Want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen krijgen we volop zon en tot 35 graden.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Onze Rode Duivels zijn op dit moment bezig aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander in Los Angeles is Iran. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Dan ontsnapten onze Duivels wel aan een 0-1 achterstand toen een doelpunt van Iran afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd.

0: media ook veel succes.
1: All behind the guys, we are Belgium.
0: Eerder vanavond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Lamine Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken ook na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4 punten op 6. Om middernacht onze tijd spelen Uruguay en Kaapverdië tegen elkaar. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen hem met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snij- of steekwonden op. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronken, daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft erg gespannen. Ze praten dan in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het toch op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zegt ze erbij. En in Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50 jaar. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daardoor verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland in Nederland is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden. Maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon volop. We halen tot 35 graden. Woensdag en donderdag meer wolken, nog ietsje warmer. En vrijdag zelfs tot 37 graden. Na de middag stijgt dan wel de kans op pittige onweersbuien.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Iraanse delegatie is opgestapt tijdens het vredesoverleg met de VS in Zwitserland. Aanleiding was een bericht van de Amerikaanse president Trump op sociale media. Hij dreigde daarin met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het. De Iraanse delegatie reageerde dat de VS op zijn woorden moet letten en dat het Iraanse leger klaar staat om te reageren. Iran blijft wel betrokken bij de onderhandelingen in Zwitserland. Volgens de bemiddelaar zijn ze niet van plan om naar huis te vertrekken. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. Hij ligt al een tijdje onder vuur, onder meer nadat zijn Labour-partij vorige maand zwaar verloor bij de lokale verkiezingen. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als opvolger. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje om te dubbelen en dat gaat ze in Londen doen met haar oudere zus Venus. Serena Williams is 44. Ze maakte ondanks haar comeback nadat ze 4 jaar geleden stopte met tennissen. We krijgen op de meeste plaatsen een

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Onze Rode Duivels hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet kunnen winnen. Het bleef 0-0 tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch ook aan een achterstand. Toen een Iraans doelpunt terecht werd afgekeurd voor nipt buitenspel. En halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog eens met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Het was allemaal gewoon niet goed genoeg, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Dat we niet op de afspraak zijn, hè? Als je een beetje ongeluk hebt, dan kan je ook verliezen. Onze man van de match was voor mij toch Courtois, die de juiste momenten er weer stond voor ons. En daarnaast, ja, tegen toch een hele zwakke tegenstander creëer je veel te weinig en krijg je eigenlijk te veel kansen tegen.
1: Ook analist Mark de Grijze vindt het op dit WK voorlopig te weinig van onze Duivels.
3: Tegen twee tegenstanders waarvan we vooraf dachten, ja, dan moeten we toch, als we een beetje niveau halen, van winnen. Maar we maken het onszelf zo moeilijk. De precisie in ons aanvallend spel is onvoldoende. De kansen die we krijgen worden niet goed afgewerkt. Dat moet gewoon beter.
1: België heeft nu 2 punten op 6, net als Iran. En komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. De druk op de Britse premier Keir Starmer wordt al maar groter. Volgens nieuwszender Sky heeft de minister van Buitenlandse Zaken hem gevraagd om op te stappen. Enkele andere ministers deden dat eerder ook al. Verschillende Britse media schrijven dat Starmer morgen zijn ontslag zou aankondigen. En Serena Williams heeft ook een wildcard gekregen voor het enkelspel op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze had er al eentje gekregen om te dubbelen. Dat gaan ze daar in Londen doen met haar oudere zus Venus. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.